0: riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïense leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. De politie heeft een grootschalige mono-actie gehouden. De controle was gericht op afleiding in het verkeer door het vasthouden van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten. Vanuit een touringcar konden de spotters goed in andere auto's kijken. Er zijn in totaal 209 bekeuringen uitgeschreven. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyad opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyad en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertrug. In de afgelopen 3 maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om 4 projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzichtbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid...

0: supermarkten.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïense leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu. Future.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Giersen. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. De politie heeft een grootschalige mono-actie gehouden. De controle was gericht op afleiding in het verkeer door het vasthouden van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten. Vanuit een touringcar konden de spotters goed in andere auto's kijken. Er zijn in totaal 209 bekeuringen uitgeschreven. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Wow-oh. Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet. Wow-oh. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen. Maar voor nu denk ik niet aan morgen.

0: bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou onze account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyad. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyad, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertrug. De 6 oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Eens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

Mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Vierter. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. De politie heeft een grootschalige mono-actie gehouden. De controle was gericht op afleiding in het verkeer door het vasthouden van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten. Vanuit een touringcar konden de spotters goed in andere auto's kijken. Er zijn in totaal 209 bekeuringen uitgeschreven. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda nu. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. In de afgelopen drie maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om vier projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu.
3: De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Hier de klok.

Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertrus. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moet

0: er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. De 6 oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehesen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehesen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse Jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluitte bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.

Een hele goede morgen, beste luisteraars. Het is vandaag zondag 11 oktober, een paar minuten na 10. En het is tijd voor uw wekelijkse uur klassieke muziek hier op Breda Nu. Mijn naam is Ferdinand van Oostvaart en het komende uur maken we kennis met Hans Kastelein, dirigent van het Euregio Jeugdorkest, wat volgende week zondag een concert geeft in het Chassé Theater in Breda. Uiteraard wordt u ook uitgebreid geïnformeerd over de klassieke agenda voor vandaag en de komende week. En samen met onze technici Henk Schiering en Adrie Lips is dit Klassiek in en om Breda.

0: We zijn deze uitzending begonnen met een stuk uit de Tweede Symfonie van Mahler, gespeeld door het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Daniel Gatti. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom in de studio van Breda Nu en welkom bij Klassiek in en om Breda. Dit stuk van Mahler, wat we net hebben laten horen, dat ik zal eventjes jou nog een keertje introduceren trouwens. Dirigent van het Euregio Jeugdorkest, wat dus volgende week optreedt in het CC-theater. En in ons voorgesprekjes had je onder andere verteld dat deze symfonie van Mahler een van jouw grootste uitdagingen is geweest als dirigent. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Zeker. Een symfonie van Mahler dirigeren is sowieso altijd een uitdaging. In de eerste plek omdat het een nogal ruime stukken zijn. Deze tweede symfonie duurt om en bij de 90 minuten. Dus het is sowieso een lange rit voor een orkest om op een podium te zitten. En het eindigt dan nog op is een geweldig grootse manier. Want je hebt eigenlijk van die 90 minuten denk ik ongeveer 95% enkel orkestmuziek. Maar in de laatste 5% komt daar een machtig koor bij kijken. En je hebt dus ook heel veel mensen nodig om op het podium te zitten. Je hebt er nog twee solisten bij nodig. Dus een van mijn mooiste herinneringen met het Euregio Jeugdorkest is deze symfonie mogen uitvoeren in het Concertgebouw in Amsterdam. Waar wij dan met een orkest zaten van een goede 100 muzici, twee goede solisten bij. Maar ook een koor, een Belgisch koor en een Nederlands koor. Want het Euregio Jeugdorkest is ook grensoverstijgend met Belgische en Nederlandse muzici. En voor dat speciale concert in Amsterdam hebben we de twee koren samengevoegd. Wat dus resulteerde in een bomvol podium. Maar naast het orgel, zowel links als rechts, waren alle stoelen bezet door koor. En dan sta je daar als dirigent voor, ja, ik denk 250 mensen koor. Een goede 100 muzikanten. Dus voor jouw 350 mensen die samen natuurlijk moeten musiceren en als één stem uitkomen. Dat is een machtige herinnering voor mij als dirigent, maar ook een hele klus om te organiseren, zal ik maar zeggen, muzikaal te organiseren.
0: Hoe bereid je je daarop voor?
1: Je bereidt je als dirigent in de eerste plek ruim van tevoren voor om de partituur zo goed mogelijk te kennen. En een partituur, daar staat uiteraard alle informatie van alle instrumenten op. Zo'n stuk als een symfonie van Mahler gaat al gauw over enkele honderden bladzijden dat je moet kennen. En wetende dat dat natuurlijk niet het enige stuk is dat je in die periode moet kennen, maar verschillende programma's vaak door elkaar hebt, is een van de grootste voorbereidingen als dirigent zit in het studeren aan de bureau, thuis. Soms luisteren naar andere uitvoeringen, niet om te stelen, maar wel om geïnspireerd te worden. En hoe ouder je zelf wordt, hoe meer dat je ook een eigen visie op die dingen begint te ontwikkelen uiteraard. Voilà. En dan begin je met die mensen te werken. Dat doe je stap voor stap. En je probeert die zo snel mogelijk in jouw verhaal mee te nemen. En op een gegeven moment kom je tot een hopelijk heel bevredigend resultaat.
0: Ja, en je zei net dat je dat stuk hebt gespeeld met het Euregio Jeugdorkest.
1: Ja, klopt.
0: Een orkest dat bestaat uit jonge muzikanten.
1: Ja.
0: Is dat dan, jij kent ook de muzikant Eden Mikdad.
1: Ja, klopt.
0: Ja, die heeft ook bij jullie gespeeld, heb je verteld, hè?
1: Ja, die heeft bij ons het eerste pianoconcerto van Liszt gespeeld op 13-jarige leeftijd toen.
0: Kijk, en hij is inderdaad ook nog maar 26, hè, die jongen op dit moment. Die gaat vandaag toevallig optreden in Hoeve. En we gaan luisteren naar een stukje van hem.

0: Eden Mikdad, spreek ik zijn naam goed uit, Hans?
1: Ik denk het wel.
0: Je denkt het wel, oké. Hij is een Nederlands pianist, heeft een Nederlandse moeder en een Syrische vader en studeerde in 2021 af aan het conservatorium in Amsterdam en in 2023 aan de Royal Academy of Music in Londen. Hoe vaak kan een muzikant afstuderen?
1: Goh ja, je kan er wel een aantal studies achter elkaar zetten. Ja, klopt. Soms in hetzelfde vak, hè, want hij zal dat altijd voor piano hebben gedaan. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld moeten doen om eerst een master instrument te hebben, om daarna een master orkestdirectie te kunnen krijgen. Zo werkt het in België in mijn periode toen. Nu kan je als jongere man ook al, of vrouw uiteraard, ook al veel sneller aan dirigentopleidingen beginnen. Maar vroeger moest je eerst een master instrument hebben en dan komt er een master. Master, na-master, een extra vervolgopleiding. Maar grote muzici zoals Eden Mikdad kunnen zich ook nog verder bij een bepaalde docent ook voor hun carrière gaan ontwikkelen. En dan komt daar weer een nieuw diploma bij kijken vaak.
0: Oké. Hij heeft ook al een aantal prijzen gewonnen. Hè? De Royal Concertgebouw Youth Young Talent Award in 2017. En in 2024 won hij in Manhattan in de categorie Young Artist. Hoe lang is een jonge muzikant een talent? Of wordt hij gezien als een jonge muzikant?
1: Dat is best een moeilijke vraag, denk ik. Ik denk niet dat je daar een leeftijd per se op kan plakken. Maar het gaat wel een beetje over... Ja, over hoe jouw carrière zich gaat wenden. Ga je op hele jonge leeftijd al bijvoorbeeld een orkestbaan hebben als orkestmuzikant? Dan zal je misschien nog eventjes als jong talent worden bekeken, maar niet meer in die orkestbaan, want je gaat eigenlijk mee met de flow van het geheel. Maar misschien staan die mensen nog eens als solist op een podium en blijft dat toch nog op een deel geldig. Maar het is denk ik ook wel zo dat veel... bekende muzici tegenwoordig echt nog wel op heel jonge leeftijd al een heel erg hoog niveau bereiken. En vrij snel al volwassen worden. Maar het is, ik denk niet dat je daar echt een leeftijd op kan plakken en dat het afhankelijk van de situatie is.
0: Oké. En het Euregio Jeugdorkest, daar spelen jonge muzikanten.
1: Ja.
0: Hoe komt iemand bij het orkest?
1: Ja, ze moeten auditie doen, hè, sowieso. En wij hebben iemand die scouting doet en die via de docenten, vooral hier in het zuiden van Nederland, ondertussen is onze naam wel wat bekend bij de docenten die lesgeven in Nederland, in Vlaanderen. En geleidelijk aankomen de beste leerlingen naar ons. Wij mikken in principe in de eerste plek op middelbare schoolleerlingen. Dus ze mogen erbij vanaf 12, 13 jaar. Ze moeten in principe het orkest verlaten als ze 25 zijn. Maar we hopen ze zo snel mogelijk bij ons te krijgen om ze mee te nemen in het orkest gebeuren. En om ze zo lang mogelijk die ervaring mee te geven ook.
0: Ja, dat en ik had ook ergens gelezen dat je ook een alumni orkest hebt opgericht met muzici die in het jeugdorkest gespeeld hebben. Klopt dat?
1: Dat was het Regio Kamerorkest.
0: Ja, die jij inderdaad, ja.
1: Dat zijn inderdaad alumni mensen en er was eventjes de gelegenheid om, of er was geld, jammer genoeg draait heel veel over geld, er was eventjes geld om met de professionele ex-Euregio muzici, dus alumni mensen inderdaad, een kamerorkest op te richten. En daar hebben we jammer genoeg net voor heel de COVID-periode een heel mooie productie mee op touw gezet, maar de COVID-periode heeft eigenlijk gezorgd financieel en organisatorisch dat we noodgedwongen zijn moeten stoppen. En het is jammer genoeg nooit heropgericht. Maar die ene productie was heel erg fijn. Geweldige muziek, ook een andere soort muziek dan dat we met het groot orkest spelen uiteraard. Maar allemaal mensen die mij in de eerste plek als dirigent gekend hebben. Niet iedereen kende zich met elkaar, want er waren muzici uit het oudere Euregio verleden of uit het recentere verleden. Maar je kreeg wel allemaal een soort gelijkwaardig DNA-gevoel of een soort we mogen nog eens op dit niveau met elkaar gelijkgestemde zielen. Op een manier werkte dat fantastisch goed. Dat was echt een heerlijke ervaring.
0: Ja, oké. Eden Mikdad hebben we net geluisterd. Wilt u hem vanmiddag live zien spelen? Dat kan dus om 3:00. Hij speelt in de kapel van Bovendonk aan de Hofstraat 8 te Hoeven. En dat is de eerste van de 6 kapelconcerten die het komende seizoen in Hoeve gespeeld gaan worden. Naast de jonge muzikanten zijn er ook jonge componisten. En tijdens het vinden van de muziek voor deze uitzending stuitte ik op Antonio José Martínez Palacios, een Spanjaard. En hij wordt kortweg Antonio José genoemd. Hij is geboren in 1902 en hij is op jonge leeftijd al gestorven. Hij is maar 33 geworden, want hij is gefusilleerd bij het begin van de Spaanse Burgeroorlog in 1936. Geen leuk verhaal natuurlijk, maar hij schreef in 1933 wel een sonata para guitarra, welke pas in 1990 werd gepubliceerd. En dit werk wordt gezien als een van zijn meest delicate werken voor gitaar in de 20e eeuw. We gaan luisteren naar een uitvoering van de Franse gitarist Gabriel Bianco. MUZIEK

0: De sonata para guitarra uitgevoerd door Gabriel Bianca. Hans, snaarinstrumenten. Je hebt heel veel verschillende soorten instrumenten natuurlijk. Maar hoe is die verhouding in een orkest?
1: In een symfonieorkest is het gros van de muzikanten bestaat uit snaarinstrumenten. Maar dat is de familie van de violen, de altviolen, de celli en de contrabassen. En daar heb je er in verhouding van boven naar onder toe meer van. Hè. Dus van de violen heb je er meeste zitten. Die zijn nog eens verdeeld in viool 1 en viool 2. In grote symfonieorkesten begint dat toch al makkelijk met 12 mensen per sectie die dus dezelfde stem spelen. Soms een beetje in twee stemmen geschreven, divisie noemen we dat. De altviolen idem, die groep is meestal iets kleiner, 8 tot 10 mensen. Bij de celli ook rond de 10. Soms bij ons nu in het orkest zitten er wel 14. Hè. Dus het wisselt een beetje van wie dat er in het orkest komt. Contrabassen zijn doorgaans tussen de 4, 5, 6 tot 8 mensen die die stemmen spelen. Maar bij de blazers krijg je eigenlijk allemaal unieke stemmen. Dus er zijn 4 hoornpartijen doorgaans in een grote orkestbezetting. Er zijn 3 trombonepartijen. Er zijn 2 of 3 klarnetpartijen, 3 fluitpartijen. En daar is eigenlijk altijd bedoeld om 1 speler per stem te hebben.
0: Oké. En als jij als dirigent voor zo'n orkest staat, hè, je vertelde net al dat je met die symfonie van Mahler inderdaad een groot orkest had met een koor en solisten enzovoort. Dat vraagt natuurlijk al veel van jou als dirigent. Maar als je al die verschillende instrumenten moet dirigeren, vraagt elk instrument ook een andere benadering, andere beweging, handeling. Hoe werkt dat precies?
1: Ja, je moet inderdaad als dirigent je bewegingen proberen met de muziek af te stemmen. En dan is het inderdaad zo dat bijvoorbeeld een koperinstrument, hè, trompetten, trombone, hoorns, die hebben een manier van hun instrument aanblazen dat vrij direct gebeurt. Bij percussie, slagwerk, is dat nog erger natuurlijk. Die slaan ergens op en je hebt niet een zachte aanslag. Je kan een zachte of sterke aanslag hebben, maar je hebt altijd een directe aanslag. Terwijl een viool of een cello of een strijkinstrument kan een toon geleidelijk aankomen, ja, die kan inkomen, die kan ook wel met attack gespeeld worden, die kan ook meteen aangezet worden. Maar je hebt heel veel verschillende soorten manieren van een toon aanblazen of aanstrijken of op een piano direct die tokkelen of op een trommel direct dat geluid creëren. En je moet ergens als dirigent wel afhankelijk van de passage, afhankelijk van het geheel wat je ook als klankkleur wil bereiken, een malsere beweging in jouw handen krijgen of een heel kordate, strakke beweging. En dat hangt een beetje van de muziek af, maar dat hangt ook van de situatie af. In een muziekstuk moet je daar honderden keren bij wijze van spreken wat kunnen combineren met elkaar.
0: Ja. En heb je als dirigent nou bijvoorbeeld ook een instrument wat misschien het lastigst te dirigeren is? Of
1: Als het lastiger dirigeren is, is het niet meteen het instrument aan zich. Maar als je bijvoorbeeld even teruggaan naar die tweede symfonie van Mahler, daar komt helemaal op het einde een orgel bij. Dan hangt het een beetje van de orkest. Van de concertzaal af, waar hangt het orgel? Staat het orgel in het concertgebouw in Amsterdam? Staat dat daar heel mooi prominent op het podium? Maar die organist zit vaak natuurlijk helemaal achter het orkest, vlak voor het orgel. Moet via een spiegeltje kijken. Moet ook zijn klankkleur en zijn manier van het orgel bespelen op dezelfde lijn krijgen dan hoe het orkest meters achter de persoon die orgel speelt functioneert. Dat moet nog eens in het geheel. Dus het is niet zozeer het instrument aan zich, maar wel de combinatie en vooral de afstand die tussen al die instrumenten zit.
0: Oké. We gaan naar een volgend stukje muziek. Ik heb in mijn eerste uitzending op 5 juli verteld dat ik elke uitzending graag een Ferdinand terug wil laten komen, omdat ja, dat tenslotte mijn voornaam is. En vandaag wil ik u laten kennismaken met de Duitse componist Ferdinand David of David. Een Duitse violist en componist die leefde van 1810 tot 1873. En werkte onder andere nauw samen met Felix Mendelssohn en was jarenlang concertmeester in Leipzig. Maar opmerkelijk genoeg werd een van zijn bekendste composities niet voor viool geschreven, maar voor trombone. In 1837, toen hij pas 27 jaar oud was, schreef hij zijn concertino voor trombone en orkest. En daarvan horen we nu het derde deel.

0: We hebben net geluisterd naar het Wuppertal Symfonieorchestra met de Spaanse trombonist Roberto de la Guia. En we hoorden een uitvoering van Ferdinand David. Het zijn concertino voor trombone en orkest. Hans, jij bent als dirigent buiten België en Nederland ook regelmatig in bijvoorbeeld China geweest. En je vertelde eigenlijk net even een leuke anekdote over een Chinese muzikant.
1: Er is een Chinese muzikant die toen ik nog jong was en in het conservatorium studeerde, ook daar verzeild geraakte. Hij is iets ouder dan ik, maar hij was trombonist in China en kwam in Europa studeren. En heeft ook heel lang in Amsterdam en Eindhoven gewoond. En ik heb begrepen dat de Chinese mensen die naar Europa emigreren, dat zij ook een Europese naam zich aanmeten. En omdat hij dan trombonist is, heeft hij zich David genoemd. En dat was op deze componist die je net hebt gehoord geïnspireerd.
0: Kijk, dat is al het cirkeltje is weer rond. Hè? Die Ferdinand David die overleed in 1873 tijdens een bergwandeling in Zwitserland. En nou is bergwandelen natuurlijk best wel een sportieve aangelegenheid. Hoe sportief ben jij?
1: Ja, ik ben niet supersportief. Ik probeer nu terug een klein beetje op de fitness te gaan sinds enkele weken terug. Maar je moet wel als dirigent wel actief zijn. Hè? Dus je bent wel vooral bezig met je bovenlichaam, je schouders, je armen. Ik dirigeer gelukkig of ongelukkig, hoe moet je het noemen? Nee, gelukkig uiteraard, wel grote orkesten. Maar dat maakt wel dat je echt een heel groot veld, speelveld letterlijk, voor jou hebt. En je moet eigenlijk proberen elke muzici die op het podium zit te kunnen bereiken. Dus een slagwerksectie zit al toch snel een vijftiental meter voor jou. Terwijl de contrabassen rechts meestal ook in dezelfde afstand zitten. Maar aan de andere kant staat een piano en een harp. En zitten de achterste rijen van de violen bijvoorbeeld. En je moet dus eigenlijk best wel groot dirigeren met jouw armen en schouders. En dat maakt het wel redelijk belastend. Dus dirigenten kunnen wel eens klachten hebben over rug, over schouders, over armen. En dat heeft toch te maken met de rijkwijde van die grote dingen. Dus de kunst is als dirigent ook om het eigenlijk jezelf een beetje sober te maken. En om de bewegingen zo klein mogelijk te maken in de mate van het mogelijke. En dat kan met een kleiner orkest makkelijker. En met muziek die bijvoorbeeld ook vanzelf loopt, om het zomaar even kort door de bocht te zeggen. Maar als je echt vaak moet ingrijpen als dirigent. En dan bedoel ik vooral de modernere muziek met grote orkesten. Hebben heel veel kruispunten waar nieuwe tempo's worden aangenomen. Of waar je bepaalde dingen moet laten horen. Dan wordt het ook fysieker.
0: Kun je dat ook vooraf voor jezelf oefenen? Dat je, als je een beetje weet hoe groot een orkest is, ik ben een leek, dus hoe groot een orkest is, dat je bijvoorbeeld thuis voor de spiegel misschien al bezig bent met het oefenen van bewegingen? Of is dat
1: het iets? Oefenen van bewegingen heb ik niet zo heel veel moeten doen, omdat ik het geluk heb dat het in mijn lichaam op een spontane manier vanzelf komt hoe ik bepaalde dingen aangeef. Maar het is wel zo dat je probeert je armen voldoende te stretchen, je schouders los te maken voor je begint. En dan hangt het ook af als je een avondrepetitie hebt die 2,5 uur duurt, dan gaat dat makkelijker dan dat je bijvoorbeeld met het Regio Jeugdorkest werken wij in weekends. Beginnen wij op zaterdag om 1 uur, repeteren we tot 9 uur 's avonds, met de nodige pauzes uiteraard. Maar dat zijn wel 5-6 uur per dag dat je echt aan het dirigeren bent. Op zondag hetzelfde. Als daar nog eens concerten aan vastgekoppeld worden, komt er natuurlijk nog de druk bij van een klein beetje de stress op het podium staan en het op het moment zelf goed proberen krijgen. En dan zit daar toch altijd wel een beetje spanning dat je ook niet 100% kan oefenen van tevoren, denk ik.
0: Ja, dus het is een intensieve job, dirigent zijn, hè?
1: Ja, topsport, zoals we zeggen.
0: Topsport, hè? Ja. Hey, vorig jaar hebben jullie in het najaar het pianoconcert in G van Ravel gespeeld. Dat hebben jullie gedaan samen met Akari Bastiaans. Ja. Een jong talent op piano, die heeft ook bij jullie gespeeld.
1: Ja. We hebben al enkele jaren de ervaring, of de samenwerking moet ik zeggen, met het Prinses Christina Concours. Een van de grote finalisten van al de voorrondes zijn provinciale finalisten.

0: IJsjes, 12 jaar, een fenomenale pianiste. Ik heb haar toen gevraagd of ze het zag zitten om het pianoconcerto van Ravel te doen. Dat was een hele uitdaging voor haar en voor ons trouwens. Maar wonderwel geslaagd. Een heel erg mooie herinnering.
1: En kun je dan ook zeggen dat jij als dirigent een echt wezenlijke bijdrage hebt geleverd aan haar ontwikkeling?
0: Dat zal moeten blijken en dat zal vooral uit de mond van haarzelf moeten komen. Maar ik denk wel dat wij als orkest ervaringen kunnen meegeven aan die jonge mensen. Ik heb toch wel vaak, en dan spreek ik even over mijn eigen orkestleden, want ik sta nu 25 jaar voor het orkest. Er zijn dus heel wat generaties jonge mensen bij mij gekomen die ondertussen nu in de professionele wereld vertoeven. En iedereen die me terugziet of die ik toevallig tegenkom, spreekt nog steeds met vol liefde over die periode van vroeger. Dus ze worden op jonge leeftijd wel getriggerd om van alles mee te maken. En vaak gaat dat in een professionele muzikantencarrière, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet, want er zijn evengoed mensen die een heel andere carrière, maar ook wel met een warm hart terugblikken. En die solisten die bij ons komen, krijgen natuurlijk een geweldige ervaring om een concerto te spelen, maar niet één keer, maar 6 keer. En dat is natuurlijk wel een luxe, waardoor je als persoon zelf ook op het podium kan groeien.
1: Ja. We gaan luisteren naar Akari Bastiaans. Zij heeft 8 maart van dit jaar opgetreden in het programma Podium Klassiek. Dat heeft ze gedaan samen met het Belgische viooltalent Georgia Koumentakou. En wij gaan luisteren naar de vioolsonate Opus 12, nummer 1.

0: Kari Bastiaans en Georgia Kumentaku tijdens een optreden in het programma Podium Klassiek. Een vast onderdeel van onze uitzending is uiteraard de agenda. En daar gaan we even naar kijken. Wat is er vandaag en aankomende week allemaal te doen in en om Breda op het gebied van klassieke muziek? Zoals we straks al gezegd, vanmiddag om 3:00 speelt pianist Eden Migdat in de kapel van Bovendonk aan de Hofstraat in Hoeven. Ook om 3:00, maar dan in Ulfhout aan de Heistraat, de Duitse pianist Florian Albrecht. Deze jongeman is dit jaar onder andere onderscheiden met een beurs bij het Deutscher Musikwettbewerk en studeert momenteel masterpiano bij Roland Kroeger in Hannover. Mocht u een liefhebber zijn van koorzang, kunt u vanmiddag terecht in de Willy Broederskerk in Teteringen. Om 3:00 vanmiddag start daar de concertereren van het 20-jarig bestaan van gemengd koor Cantabile Plus. En zij verzorgen dit concert samen met het 70-jarig jubileum van Cantabile Breda. En zij brengen beide gezamenlijk en afzonderlijk van elkaar diverse nummers ten gehore. En ook de mannen en de vrouwen zullen apart van elkaar enkele liederen zingen. 15 oktober gaat de speelfilm Yuri in Nederland in première. Een film over de Russische homoseksuele pianist Yuri Egorov. Hij vlucht in de jaren 80 naar Nederland en krijgt een bijzondere vriendschap met journalist Jan Brokken. Deze film is gebaseerd op het boek In het huis van de dichter van Jan Brokken. En het speelt zich af in het Amsterdam van de jaren 80. Hoofdrollen worden gespeeld door Levan Gelbakiani, hij speelt Egorov, en Joes Brouwers, die de rol van Jan Brokken speelt. En de regie van deze film is in handen van Sander Burger. Aanstaande vrijdag in het Chassé Theater speelt de Philharmonie Zuid-Nederland om 19:30 s'avonds. Twee iconische meesterwerken worden gecombineerd: Elgar's Cello-concert en Stravinsky's Vuurvogel. Het eerste intens en ontroerend en het tweede vol energie en vernieuwing. En over vernieuwing gesproken, Hans. Dit concert wordt geleid door een talent, de Finse Emilia Hoving. Zij staat bekend als talent in de dirigentenwereld. Volg je ook jonge, talentvolle dirigenten?
1: Goh, ik lees wel wat magazines af en toe. En dan probeer ik daar wel over te lezen. Maar ik moet zeggen dat ik niet alle namen zomaar ken. Of niet per se iedereen volg of zo. Niet bewust.
0: Niet bewust, oké. Okay. En tot slot van deze agenda. Volgende week zondag dan spelen jullie met het Euregio Jeugdorkest ook in Chassé. Dat gebeurt om 3:00 middags, als ik het goed zeg. En het concert heet Royaal. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, we spelen allemaal muziek dat iets met koningen, koninginnen, prinsessen te maken heeft. Een groot werk dat we spelen is van de Respighi, de Belgische Regina di Saba. Een van zijn grote vierdelige suites over de Queen of Sheba, de koningin van Sheba, die naar koning Salomo trekt. En heel mooie Persische invloeden met allerlei verrassende kleuren en opzwepende muziek. We spelen uiteraard ook met een solist uit het Prinses Christina Concours. En dat is ditmaal ook een trombonist, Jan van de Watering. Een Belgische jongen die de afgelopen Prinses Christina Concours verschillende prijzen won. Maar we spelen bijvoorbeeld een prachtige ontdekking, heel zelden op een podium gebracht, van Nikolai Tscherepnin, La Princesse Lointaine. We eindigen met de Throne Room uit Star Wars, maar we spelen ook een balletsuite uit Le Cid, die zich in de middeleeuwen afspeelt aan het Koninklijk Hof in Spanje. En we beginnen bijvoorbeeld ook een heel imposant stuk, ook niet zo heel vaak gebracht, Orb en Scepter van William Walton, Engelse componist. En dat werk is een kroningsmars, geschreven voor de kroning van Elizabeth II. En die zou in 2026 nu weer 100 jaar geworden zijn. Dus allerlei royale linken.
0: En zijn er ook nog royale linken naar het optreden wat jullie hebben gegeven voor de 50ste verjaardag van onze koning, Willem-Alexander?
1: Ja, dat was ook een hele mooie gebeurtenis toen. In open lucht, hè. Dus was natuurlijk niet in een concertzaal. Maar toen Willem-Alexander 50 werd, kwam hij Tilburg bezoeken. Werden er een tiental werelden gemaakt. En wij waren de eerste wereld, of de ontvangst. En hij kwam aan met de trein en achter het station in Tilburg stonden wij dan opgesteld. Wij speelden daar een stukje Carmina Burana met ons orkest en dan een 1000-koppig koor. Dus dat was best wel indrukwekkend. Heel veel volk uiteraard, mooi weer. Heel mooie ervaring.
0: Was heel Tilburg in dat koor opgenomen?
1: Wie er allemaal in het koor zat, weet ik niet meer. Maar het was wel een samenstelling van allerlei verenigingen, denk ik. Maar ze waren met 1000. Er zijn nog mooie foto's van te vinden.
0: Oké, daar gaan we eens eventjes naar zoeken dan. We gaan het zo meteen even hebben over een aantal prijzen die jullie gewonnen hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar een stuk muziek wat jullie vorig jaar hebben gespeeld. Als het goed is, op het Summa Cum Laude Festival in Wenen. En dat stuk is getiteld Mambo. En dat is afkomstig uit West Side Story.

0: Ja, tijdens de muziek babbelen we natuurlijk even gezellig verder. En ook met onze techneuten Hans en Adrie. En er wordt de opmerking gemaakt dat je eigenlijk een soort octopus moet zijn. Hè, om ook dit in goede banen te leiden. En je vertelde ook dat jouw kinderen in dit orkest meespelen. Wat, je hebt twee kinderen, zei je?
1: Ik heb drie kinderen.
0: Drie kinderen, oké. Okay.
1: Ja, maar twee van de drie spelen inderdaad mee. Mijn zoon speelt percussie. Die heb je nu net uitvoerig kunnen horen. Hij is daar aanvoerder van de percussiesectie. En mijn dochter speelt altviool. Zit vooraan, is aanvoerder van de altviolen.
0: Ja. Oké. Okay. Dat is best bijzonder, denk ik, om dat met je kinderen te mogen doen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Dus zij spelen nu al geruime tijd mee. En zij zijn... ook door mee te spelen, ook, zal ik maar even zeggen, verliefd geworden op klassieke muziek, maar ook op het regio gebeuren. Mijn dochter is een van de trekkers op het social media gebeuren, dus ook zij zorgt voor al die leuke filmpjes die te vinden zijn op Facebook, Instagram, TikTok. Ik ben er zelf niet helemaal van op de hoogte, maar zij is daar heel veel mee bezig en het maakt het alleszins wel heel visueel en heel leuk naar de buitenwereld, hoe het orkest op een podium zoals hier heel serieuze muziek speelt, maar tegelijkertijd ook spat van de energie, maar dat ook kan doen met elkaar. Ook het sociale gebeuren is heel erg belangrijk.
0: Ja. We hoorden net het stuk Mambo uit de West Side Story. En dat hebben jullie vorig jaar gespeeld in Wenen. Tijdens het Summa Cum Laude Festival. Ja. Dat hebben jullie ook gewonnen vorig jaar. En in 2013 ook al een keer.
1: Ja.
0: Wat doet zo'n prijs met een orkest als het Euregio Jeugdorkest?
1: Ja. Daar zit geen geldprijs aan gemoeid. Of het is eigenlijk een soort eervolle vermelding die je krijgt. Maar wat wel een heel positief effect is, is dat je er hier in onze landen, België en Nederland, toch wel ook wat mee kan uitpakken. Mensen gaan toch sneller nog eens komen luisteren, gaan er sneller over praten. Er gaan hier en daar toch wat deuren open van organisaties die mee willen helpen om concerten te organiseren. Dus dit soort buitenlandse trips zijn niet enkel bedoeld om het orkest te plezieren, maar het is net zoals een sporter die mee gaat doen aan een grote wedstrijd in het buitenland en daar prijzen kan pakken. Daar gaan heel wat meer deuren voor open en in de ontwikkeling van die muzikanten zelf is het ook erg belangrijk. Nogmaals, niet enkel om professioneel muzikant te worden, maar het zijn herinneringen voor het leven. En misschien is dat de grootste doelstelling die we met dit orkest hebben, is we doen aan talentontwikkeling, heel belangrijk, maar we willen eigenlijk onder één simpele noemer gezegd herinneringen voor het leven meegeven. En dat werkt wel als ik nu heel veel muzici van vroeger terughoor.
0: Ja.
1: Dat is bijzonder belangrijk, vinden we.
0: Ja. Heb jij altijd dirigent willen worden?
1: Eigenlijk wel, ja. Ik wist het al voor ik naar het conservatorium ging. Ik heb gestudeerd aan het Lemmens Instituut. Tegenwoordig heet dat School of Arts, Luca School of Arts. Het Lemmens Instituut is een conservatorium in Leuven. En ik speelde hoorn en piano. Ik heb voor allebei de instrumenten ingangsexamen gedaan, omdat ik nog niet met de orkestdirectie studies kon beginnen. Ik was voor allebei de instrumenten geslaagd. Ik heb dan achteraf gezien toch wel de wijze keuze gemaakt om een master piano te doen, maar ik mocht dat toen van het school doen met een optie hoorn. Dus ik kreeg voor beide instrumenten de hoofdvakdocent. Ik heb veel in orkesten gespeeld, maar kon dan na 5 jaar masterstudies die tweede master orkestdirectie doen. Dus dat was wel met voorbedachte raden een keuze gemaakt. Ja.
0: Oké. Okay. Wij hebben in Nederland het tv-programma Maestro. Ken je dat?
1: Ik ken dat een klein beetje. Ik heb dat de laatste jaren niet meer gevolgd, maar ik weet wel hoe het concept in elkaar zit. Ja,
0: ja, oké. Okay. Want als het goed is heb je nu track 12 klaarstaan, Adrie, toch? Hè? Ja. Ja, want maar Maestro is inderdaad een programma wat afgelopen jaar in Nederland best wel veel indruk heeft gemaakt. Vooral deelnemer Jamai. Afgelopen donderdag werd in Nederland de Gouden Televisiering uitgereikt en werd een fragment van dat programma met Jamai ook uitgeroepen tot meest indrukwekkende tv-programma. We gaan even een heel klein stukje luisteren naar Jamai als dirigent.

0: Kijk hem genieten, hoor je zeggen. Energie, dat zijn toch wel kenmerken die een dirigent met zich mee moet brengen.
1: Absoluut, ja. Je bent een soort verbinding tussen orkest, wat een orkest op een podium doet, en het publiek. Dus je moet energie uitstralen en je moet zorgen dat jouw muzikanten ook die energie kunnen geven.
0: Ja, het zit er alweer bijna op. Het is 4 voor 11 alweer. Een uur vliegt zo voorbij, hè? Ja, we gaan eindigen met een stuk van Benjamin Britten. Je bent een groot fan van deze componist.
1: Ja, ik ben wel een fan van Engelse muziek en in het bijzonder Benjamin Britten heeft fantastisch mooie operas geschreven. Voor mij een van de grootste meesterwerken uit de afgelopen eeuw, War Requiem. Maar hij heeft van alles geschreven. Ik heb ook al wel muziek van hem mogen uitvoeren. Het is een geweldige componist.
0: Kijk, we gaan luisteren zo naar de Simple Symphony, uitgevoerd door het Norwegian Chamber Orchestra. Ik wil je bedanken voor je aanwezigheid vandaag, Hans. Heel veel plezier en succes volgende week zondag in het CC Theater met het Euregio Jeugdorkest.
1: Allemaal welkom.
0: Ik nodig je graag nog eens een keer uit om terug te komen in deze studio. Volgende week zit hier Jetje van Wijk. Na 11 uur krijgt u grensgeluiden. Mensen, bedankt voor het luisteren. En maak er een hele mooie zondag van.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samen.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Volgens CENTCOM is het achtersteven van het onder Panamese vlag varende vrachtschip geraakt, waardoor het vaartuig volledig is uitgeschakeld. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Vandaag is het de jaarlijkse coming-out day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Vanmiddag om 2:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Pijnenburg vindt haar wijding een historisch en hoopvol moment. Ze volgt Dick Schoon op en is de 19e bisschop van het bisdom Haarlem. De oud-katholieke kerk splitste zich in de 18e eeuw af van de Rooms-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Hein van Kemenade.
5: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Grensgeluiden. En vandaag hebben wij een speciale studiogast, Christel Doreleijers. Zij ontving gisteren de Taalboekenprijs 2026 voor haar boek Super Brabants. Gefeliciteerd. Dat is keileuk natuurlijk.
6: Dankjewel, goedemorgen, dankjewel.
5: En daar zullen we het ook uitgebreid over praten. Christel Doreleijers is taalkundige en promoveerde op een proefschrift over het nieuwe Brabants. Eerder dit jaar verscheen het boek Super Brabants over jongerentaal, new kids en je thuis voelen in je dialect. Met heel veel voorbeelden laat ze zien, of eigenlijk horen, waar het met het dialect naartoe gaat. Hoe jongeren ermee omgaan. Een paar weken geleden verscheen het grote standaardwerk Atlas van het Nederland, het dialect in Nederland. Waarvan zij een van de 4 auteurs is. Het komende uur praten we daarover. En verder hoort u een reportage over een expositie van het festival Breda Foto. En de maandelijkse gesproken column van Yvonne. De techniek is in handen van Henk Schiering en Adrie Lips. Informatie over het programma vindt u bij grensgeluiden.nl. En het e-mailadres is info@grensgeluiden.nl. Ja, goedemorgen. Die prijs, dat is natuurlijk een prachtige erkenning voor jouw werk van de afgelopen 10 jaar.
6: Ja, zeker weten. En, ja, ik ben heel vereerd.
5: Ja, ja.
6: Ik vind het ook leuk dat ik er vandaag dan weer voor het eerst over mag vertellen bij jullie in de uitzending.
5: Ja.
6: Klopt. Ja, ik ben in de eerste plaats natuurlijk taalwetenschapper. Maar ik heb altijd wel al in mijn studie en ook in mijn promotieonderzoek daarna geprobeerd om wat ik in mijn onderzoek ontdekte ook toegankelijk te maken voor heel veel meer mensen dan mensen die niet in de wetenschap werken. En dit boek is natuurlijk een supermooie kans die ik kreeg van de uitgeverij Albo Antos om dat verhaal echt in een boekvorm te gieten. Een publieksboek.
5: Ja,
6: ja. Dus, ik ben er echt heel blij mee dat dat is gelukt.
5: Ja, want je hebt onderzoek gedaan nadat je had gestudeerd voor jouw promotieonderzoek. Over taal, over dialect. En Super-Brabants is eigenlijk daar de publieksvertaling van.
6: Klopt. Ja, ik ben in juni 2024 gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op mijn proefschrift. Dat heette Styling the Local. Een Engelstalig proefschrift over veranderend dialect in Noord-Brabant.
5: Ja, dat is op de universiteit
6: en dan,
5: natuurlijk.
6: Ja, zeker. En dat met name regio Eindhoven, waar ik zelf ook vandaan kom. Mm-hmm. Dat is inderdaad in het Engels geschreven om ook een breed academisch publiek te bereiken. Ik schrijf over veranderend dialect, maar ook wetenschappers in Engeland of in Scandinavië schrijven daarover. Dus het is ook belangrijk dat we die inzichten met elkaar kunnen uitwisselen. Mm. Maar toen was ik al heel erg bezig met het vertalen van mijn onderzoek naar een breed publiek. Via een radioshow als ik een uitnodiging kreeg, maar ook via blogs. Dat boek is eigenlijk een heel mooi, dat vloeit heel mooi voort uit al die inspanningen van al die jaren. En extra leuk is dat je daar ook heel veel informatie in kwijt kan die je niet in je proefschrift kwijt kan.
5: Ja, ja.
6: Observaties, dingen die ik meemaak, maar ook mijn persoonlijke verhaal over het Brabants. Want dat persoonlijke, dat haal je natuurlijk een beetje uit het wetenschappelijke werk.
5: Ja, ja. Ja, vertel, want jij bent eigenlijk geen dialectspreker.
6: Nee, helemaal niet. Of helemaal niet. Nou ja, wel een beetje natuurlijk.
5: Ja, ja.
6: Een beetje wel.
5: Zachte G.
6: Ja, ik heb de zachte G. En ik kwam daar vooral pas achter ook toen ik in Utrecht ging studeren. Ook al een beetje op jongere leeftijd, als we bij familie in Zeeland waren, dan werden er altijd wel dingen uit mijn taalgebruik benadrukt die dan anders waren.
5: Mm-hmm.
6: Dus bijvoorbeeld die zachte G, kei gaaf, het woordje kei, houdoe. Dat herkent natuurlijk iedereen die uit Brabant komt uiteindelijk wel. Maar ik dacht altijd van, ik ben geen echte dialectspreker en dat denk ik nog steeds. Ik ben ook geen echte dialectoloog. Maar ik heb wel vanuit mijn interesse voor variatie in de taalkunde, voor sociolinguïstiek, dus de relatie tussen taalgebruik en je sociale identiteit, ben ik me meer gaan verdiepen in dat dialect. En zo kwam ik er steeds meer achter dat ik misschien toch zelf ook wel wat meer dialect in me had dan ik altijd dacht.
5: Ja, ja. En want het Brabant is eigenlijk ook een hele compacte taal, beweer je.
6: Ja, zeker. Een van mijn hoofdstukken open ik daar ook mee. Lekker kort en efficiënt. Dat wordt wel eens voor de grap gezegd.
5: Kun je wat voorbeelden noemen?
6: Ja, natuurlijk. Als je zegt, nou, dat vind ik wel heel erg jammer, dan zeg je gewoon desunt.
5: Ja.
6: Als je zegt, als je iemand niet goed hebt verstaan, dan zeg je gewoon wa of we of welk.
5: Ja, ja.
6: Als je iemand tegenkomt die je lang niet hebt gezien, goede vriend komt aan in de verte, dan kan je gewoon makkelijk zeggen, hé, daar hadden.
5: Ja.
6: Dus dat zijn allemaal korte voorbeelden. Iemand die dat heel leuk doet, is overigens Brabo-fluencer Mike de Wolf. Heel erg populair op Instagram, TikTok. Ook bij jongeren, die weet hij echt aan te spreken. En hij had heel erg die Brabantse korte zegswijze aan om dan ook die Brabander te typeren. En dat vinden mensen herkenbaar.
5: Mm-hmm. Ja, want wat jij ook vooral in jouw boek doet, is je spreekt over jongeren.
6: Ja.
5: En welke taal jongeren spreken. En dat komt natuurlijk door het onderzoek wat je doet.
6: Ja, zeker. Dat komt door het onderzoek. Maar dat komt ook door mijn eerste eigen ervaring met de dialectologie. Dat was in mijn studie Nederlands. Mijn master Nederlandistiek in het bijzonder. En daar kwam ik in contact met Jos Zwanenberg. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt nu ook op het Meertens Instituut. Is nu ook mijn collega. Dat werd mijn promotor. Maar voordat hij mijn promotor werd, ging ik stage bij hem lopen bij Erfgoed Brabant. Want hij is gespecialiseerd in de Brabantse taal en cultuur. En in het Brabant. En ook de variatie daarbinnen.
5: Maar kwam je daar jongeren tegen?
6: Ja, nou, nee, dat dus niet. Maar dat was het hem juist. Dus ik ging met hem ook tijdens die stage naar dialectverenigingen. Ik herinner me nog een middag waarbij we naar Lieshout gingen. Daar vergaderden ze over het jaarlijkse dialectenfestival. Dat bestaat helaas niet meer. Omdat daar dus weinig jongeren ook op afkwamen. En tijdens die vergadering ontdekte ik zelf heel erg van, oh, hier worden eigenlijk dingen besproken. Hier worden vragen gesteld waar ik nog nooit over heb nagedacht. Als juppie, zeg maar, uit de grote stad, uit Eindhoven. En toen weet ik nog dat ik met Jos, dat schrijf ik ook in het boek, in de auto zat op de terugweg naar die vergadering. En ook echt zei van, nou, ik zou nu wel eens willen kijken naar dat dialectgebruik van de jongeren. Want ja, ik voel hier enerzijds heel veel enthousiasme voor ook de passie waarmee die mensen aan de slag gaan om iets voor de dialecten te organiseren. Mm-hmm. Maar aan de andere kant had ik ook echt zoiets van, oké, hoe trek je hier jongeren mee aan? Dat zag ik niet zo goed, omdat het ook gewoon heel ver van mij af lag. Mm-hmm. Dus toen voelde ik heel veel motivatie om toch eens te kijken, wat doen jongeren nog met dialect? Heel vaak wordt er heel negatief gedacht. Jongeren spreken absoluut geen dialect meer. Maar ik dacht, wat gebeurt er als we die vraag nu eens omdraaien? En niet maar alleen kijken naar wat ze niet meer spreken, maar wat ze juist wel spreken.
5: Ja. En wat kwam daaruit?
6: Nou, daar kwam dus uit dat die beweging twee kanten ingaat. Dus aan de ene kant zie je dat jongeren die niet met het dialect zijn opgegroeid van huis uit, maar het wel in hun omgeving oppikken via opa's en oma's, via influencers, via series en films. Denk aan New Kids of Undercover of net op Netflix. Dat zij wel nog met dat dialect in aanraking komen, daar kleine dingen uithalen, waarbij ze het soms ook overdrijven. Dus dat noem ik hyperdialect. Dat is ook internationaal binnen de wetenschap een bekende term om overdreven dialectgebruik mee aan te duiden.
5: Maar de ouderen vinden dat dialect slecht.
6: Klopt. Ouderen vinden dat nep dialect. Die vinden dat artificieel dialect. Een van mijn deelnemers aan mijn onderzoek die noemde dat ook artilect, een artificieel dialect. Ja. Nee, dat klopt. Dus dat is echt iets van de jongere generatie. En om dat even concreet te maken, een clubke noemen ze dan bijvoorbeeld een clubske.
5: Ja.
6: En ze zeggen niet een kuukske of koekske in West-Brabant en kuukske in Oost-Brabant, maar unne kuukske.
5: En dat is het mannelijk en het vrouwelijk.
6: Precies, en dat heeft dan met woordgeslacht te maken. Nou, dat is een heel technisch verhaal, maar in het kort krijgt een woord als kuukske dat dan onzijdig is geen unne lidwoord, geen mannelijk lidwoord. Dus ze halen allerlei dingen door elkaar eigenlijk in de grammatica, maar soms doen ze dat ook bewust om dan die lokale identiteit te benadrukken.
5: Ja, maar heeft het ook te maken met straattaal?
6: Nou, heeft dat te maken met straattaal? Het is iets anders dan straattaal. Daar kunnen we het zo nog wel even hebben, hè, wat dat precies is. Maar wat overeenkomt is juist die identiteitsmarkerende functie. Mm-hmm. Straattaal is natuurlijk
5: je voelt je Brabander en daarom ga je Brabants praten.
6: Precies, juist om te laten horen of te laten zien waar je vandaan komt, mm-hmm. kun je dat even extra aanzetten. Dus kun je dingen uit dat dialect pikken die je dan hebt meegekregen, zijdelings soms, en die een beetje overdrijven.
5: Mm-hmm. Ja, en het dialect van vroeger, wat je echt dialect noemt, dat was van plaats tot plaats heel erg verschillend.
6: Ja,
5: en dat had waarschijnlijk ook te maken met dat mensen daar waren geboren en heel hun leven daar bleven wonen.
6: Ja, dat heeft met een aantal factoren te maken. Maar wat jij nu noemt, is mobiliteit is een heel belangrijke. Mm-hmm. Dus vroeger bleven mensen veel meer binnen hun eigen dorp, binnen hun eigen woonplaats, speelden hun hele sociale leven zich daar af. En kwamen ze dus ook vooral in contact met andere sprekers die hetzelfde dialect spraken. Dat is tegenwoordig natuurlijk helemaal anders geworden. Er zijn ontzettend veel verplaatsingen, zowel fysiek naar een andere plaats. Hè. Meer jongeren zijn gaan studeren sinds de jaren 50. Maar ook online natuurlijk. Online ontmoetingen. Dus je hoeft niet altijd de deur uit om iemand anders te ontmoeten. Mm-hmm. En dat was vroeger ook anders. Dus die technologie heeft een enorme sprong gemaakt. En dat heeft allemaal effect op het taalgebruik. En voor de dialecten is dat helaas dus negatief geweest. Omdat die dialecten bij uitstek heel lokale, plaatsgebonden, gemeenschapsgebonden talen waren.
5: Maar als je ergens anders naartoe ging, was je onverstaanbaar geworden.
6: Ja, inderdaad. Dus dan, het is natuurlijk wel spreken eigen om je dan toch een beetje te conformeren aan de ander.
5: Ja, en dus, taal is toch communicatie, dat is sociaal.
6: Zeker. Dus met die toenemende mobiliteit zijn er eigenlijk als het ware regiolecten ontstaan. Die lokale verschillen werden wat kleiner.
5: Ja.
6: En je ging een beetje meer toe. Je kunt niet echt over een algemeen Brabant spreken. Dat wordt van buitenaf wel eens zo genoemd. Hè?
5: Ja, jij komt uit Oost. En komen hier uit West-Brabant. Daar zit ook al heel veel verschillen.
6: Daar zit zeker al heel anders in. Jij spreekt misschien de H van Houdoe ook niet uit.
5: Oudoe
6: zeg je dan. Hè? Ik zeg Houdoe,
5: hè? Oudoe E.
6: Ja, dus dat is ook altijd een beetje situatieafhankelijk. Het is nooit zo zwart-wit.
5: Nee.
6: Taalvariatie wordt heel vaak voorgesteld als heel zwart-wit. We zeggen het zo of we zeggen het zo. En die spreken het zo en de ander doet het weer anders. Maar we zien ook binnensprekers dat het niet altijd consequent is. Dus,
5: nee.
6: Maar het is natuurlijk wel heel mooi om het zo voor te stellen. Hè? Ja. Want juist vanwege de identiteit, als je echt iets kunt omarmen als dit is van ons, dan voelt het vaak
5: zo
6: lekker.
5: Zijn er in Brabant een aantal dingen die een gemeenschappelijk gevoel geven.
6: Ja, en dat kunnen woorden zijn. Dat kunnen ook culturele dingen zijn natuurlijk.
5: Mm-hmm.
6: Ja, friet is het allerbekendste voorbeeld daarvan. Ja. Dat jongeren zeker ook herkennen. Maar het kan ook op een kleiner niveau. Wat je achter houdoe zegt. Of je de houdoe he zegt. Of houdoe war zegt. Of houdoe e zegt.
5: Houdoe e.
6: Ja, dat zijn nog kleine dingen die dan toch herkenbaar zijn.
5: Ja, en het gaat ook over de zachte G dan.
6: Mm-hmm.
5: En we gaan nu even naar een liedje luisteren. Meskes mene zachte G van Hein Augustijn.

0: Ja, Christel, dit liedje had jij uitgekozen. Waarom?
1: Zeker. Nou, ik vind sowieso de muziek van Heine heel goed. Hij weet heel goed dat Brabants gevoel te vatten. Ja. Zonder ook heel erg oudbollig te worden. Mm-hmm. En ja, Meskes Meesachtige gaat natuurlijk ook over mij. En ik vind ook het boodschap in zijn nummer van als je ergens bent waar je niet echt, wat niet echt thuis is. Maar je hoort iemand met dezelfde tongval of dezelfde klank als jij. Kun je wel thuis voelen. Zit daar heel erg mooi in. En het is ook een stukje van de motto van mijn boek. Komt uit dit nummer. Waar je ook zet, waar je ook doet, blijft uw eigen. Dus ook echt het idee van identiteit en taal. Zit hier heel mooi in. Dus vandaar. Nou,
0: ja, dankjewel. We gaan nu luisteren naar een reportage over Breda Foto van Luc Goderie en René Omen. Op de locatie Koepeldistrict, de voormalige vrouwengevangenis, bespreken zij een documentair fotoproject van Amira Elmaal, die in Tripoli haar blinde ouders volgt. En in vervolg daarop is zijn ook relieffoto's gemaakt door Daphne Wageman, die daar ook te bevoelen zijn.
2: We zijn naar boven gelopen in de ex-vrouwengevangenis via een metalen trap. Een lege ruimte. En nu gevuld met Daphne Wageman en Amira Elmaal. En speciaal voor Breda Foto heeft Daphne Wageman 3 prints ontwikkeld bij het project The Salt Ate Away Her Eyes van Amira Elmaal. En hierin documenteert Elmaal het dagelijks leven en de veerkracht van haar blinde ouders. En via die relieffoto's die hier ook staan, ervaar je ook hoe het is om visueel beperkt te zijn. En ook bezoekers met een goed zicht worden uitgenodigd om die foto's te ervaren.
3: Ze willen ouders laten zien hoe zij eigenlijk voor die ouders heeft moeten zorgen. 2 blinde ouders. Het onderhoren is enerzijds ergens rust. Maar er zit ook hier en daar speelse tafereel. Net zoals hier, waar haar vader buiten staat en een plastic stoel, een tuinstoel, plastic stoel, op de muur staat. En mijn eerste gedachte is, hij zweeft, hij heeft telekinetisch, heeft hij deze. Dus ze probeert ook een beetje humor erin te brengen. En wellicht heeft ze dat ook besproken, ik durf het niet te zeggen. Maar.
2: We lopen iets verder, je komt in een soort afgebakend deel. Dit is een mooie foto.
3: Het is 2 dames in de keuken. Ik neem aan dat de moeder is. Ik weet die de andere is. En je houdt als het ware. We hebben dat allemaal wel eens. Dat we langs achter iemand sluipen. En de handen voor de ogen doen. En dan kiekeboe zeggen. En dan wie ben je? Ben je een blinde? Ja, dat is, komt heel, heel humoristisch over. Sorry dat je zo moet lachen. Want, en zij zelf ook, hoor. Zij zelf ook, lachen er ook om.
2: Ja, je ziet ook 2 vrouwen. Die zitten in een soort binnenplaats. En die hebben best wel plezier, hè. Ze lachen en zo. Ik vind het geen deprimerende expo.
3: Nee, zeker niet. En hierachter ook niet, hè. Dus ze ziet, ligt haar dochter niet. En toch heel liefdevol houdt ze dat vast. Hè? Dus dat is wel mooi om te zien.
2: Een portret wat ik hier naartoe loop is waarschijnlijk inderdaad die vader. Hè, met blinde ogen. En die zit in een soort trainingspak. Die kijkt omhoog. Ja, best gewoon alledaags projecten. Als je het verhaal niet kent, is het gewoon een redelijk alledaagse print.
3: Ja iemand in rusten. Denkend, je ziet niet iemand die medelijden over zich afroept. En dat deel, zou ik zeggen.
2: We lopen nog even terug naar die relieffoto's. Want we hebben net gezien hier die echte foto met die man waarbij de stoel boven zijn hoofd lijkt te zweven. En die is ook in relief gemaakt. Kun jij eens wat met je handen iets doen, Luc, waardoor je misschien een beetje ervaart hoe dat is om die foto te...
3: Een soort ruwe lijn, maar dan wel een hele harde lijn naar boven. Dat is het gebouw wat er staat. Ik heb het dus al gezien. Maar als je dat verder voelt, dan voel je ook... En we hadden het er net over die foto waarbij die stoel als het ware boven die persoon... Die foto hebben ze dus relief gemaakt. En als je goed voelt, voel je die stoel net een... Het zal het zijn, een paar millimeter naar voren komen. Curieus is dat je ook heel licht de Adidas-streep voelt. Heel licht. Dat is dus reclame, maar dat is tegenwoordig toen niet aan. En het is echt ieder reliefje wat één werkelijkheid zou kunnen zijn, is weergegeven. Het is een... Ik heb de techniek wel eens een paar jaar geleden bij Canon gezien. Zij noemen het 2,5D-printen, zal ik maar zeggen. Je print niet driedimensionaal meer, print het oppervlakte komt naar voren. En dat is wat je hier voelt, ziet. Kabeltjes voel je, de airconditioning, de golfplaten, het dak. Alle de kleine details worden minimaal vergroot.
2: Wat ik me nog wel afvraag is, van als je nou echt blind bent, hoe interpreteer je dan zo'n print? Want dat moet je dan opslaan in je hersenen. Je voelt aan je vingers van dat is ongeveer de vorm. Maar de intentie van de print mis je wel.
3: Daar heeft men deze koptelefoon voor. Ja. Dus dan kan je het verhaal horen van wat je waarneemt. He, dus hetzelfde is hiernaast overigens de foto van wat ik net zei.
2: Dit is de foto die je net beschreef met die handen.
3: Weet je wel, dat aspect. He, je voelt die kom, je voelt die garde. Het is duidelijk doorlopen. Je voelt die handen. En neem aan iemand die visueel beperkt is, dat nog veel beter voelt dan ik. En je voelt alles. Alles komt naar voren. Alles heeft een relief en diepte. Nou,
2: Daphne Wageman dus, relieffoto's gemaakt bij de fotoproject van Amira El Naal. Project te zien in de vrouwengevangenis tijdens Breda Foto.
0: Ja, het festival Breda Foto is nog tot 25 oktober te bezoeken. Er zijn prachtige exposities, dus meer dan de moeite waard. In de studio is Christel Doreleijers. Zij is schrijfster van het boek Super Brabants, gisteren bekroond met de Taalboekenprijs 2026, ingesteld door Ons Taal. En zij is mede-auteur van de Atlas van het Dialect in Nederland. Christel, hoe erg leven dialecten nog? Want als je die Atlas leest, dat is een keileuk boek, waarin zoveel voorbeelden staan dat je denkt van, nou, dat is toch een zeer levend iets.
1: Ja, er zijn eigenlijk twee kanten aan die vraag. Dus aan de ene kant zou ik zeggen springlevend. Dat zie ik ook in mijn onderzoek. Hè, dat jongeren waarvan mensen denken, die spreken geen dialect meer, echt nog wel een woordje dialect spreken, maar op hun eigen manier. We hebben in die atlas ook allerlei moderne dialectfenomenen in kaart gebracht. Bijvoorbeeld hoe het gebruikt wordt op sociale media, van memes tot influencers. Maar er zijn ook onderwerpen in de atlas die aan bod komen, die toch wel op hun retour zijn. Dus we beschrijven ook alle uitdrukkingen en woorden, fenomenen die wel heel nadrukkelijk zijn beschreven in de dialectologie door de eeuwen, door de jaren heen. Maar die toch wel echt misschien nog bij de oudere generaties terug te vinden zijn, maar ja, waarschijnlijk wel uitsterven.
0: Ja, dus die echte dialecten, dat is dat is uitstervend.
1: Ja, dat hangt er dus heel erg af vanaf hoe je dialect definieert.
0: Ja.
1: Dus als we echt kijken naar het dialect als moedertaal van huis uit, met de woordenschat die je misschien nog kent van 60 jaar geleden, de grammatica, de klanken. Ja, echt die lokale plaatsgebonden talen, die nemen wel echt af in gebruik. Dat is ook logisch, als jongeren het niet meer van huis uit meekrijgen, dan wordt het heel moeilijk om die taal tot in de puntjes te beheersen. Maar dialect als je het breder opvat, met bepaalde klanken, bepaalde woorden die je nog gebruikt, die herkenbaar lokaal zijn of herkenbaar regionaal zijn, daar verwacht ik zeker van dat het zal blijven. Want omdat taal zo onderscheidend is, zou het heel onverwacht zijn dat iedereen exact hetzelfde zou gaan praten.
0: Ja, want het dialect dat jij schrijft, dat ook identiteit en vertrouwelijkheid geeft.
1: Ja, we weten uit onderzoek dat dialectsprekers vaak hoog scoren op vertrouwelijkheid, ook betrouwbaarheid, gevoelens van warmte. Dat weten we uit onderzoek, dat heet ook wel Match the Guys onderzoek, waarbij je sprekers audiofragmenten van één spreker laat horen die dan met verschillende accenten of dialecten fragmenten inspreekt. En als dat gebeurt in de standaardtaal, dan vinden mensen die spreker vaak hoogopgeleid, netjes, rijk.
0: ABN.
1: Als je met veel geld verdienen, het algemeen beschaafd Nederlands inderdaad, beschaafd.
0: Ja.
1: Maar als je die spreker een dialect laat spreken of een accent laat hebben, dan vinden mensen die spreker toch vaak wat gemoedelijker, gezelliger, warmer. En dus ook betrouwbaarder en vertrouwelijker.
0: Ja. Maar een andere kant van het dialect is dat dialect wordt ook, vroeger werd het in ieder geval als boers gezien.
1: Ja.
0: En tegenwoordig ook als ordinair.
1: Ja, het is,
0: in sommige gevallen. Ja. Terwijl het van de andere kant juist dat vertrouwen geeft.
1: Ja, wij hopen met die atlas en dat hoop ik ook met Super Brabant, dat soort vooroordelen en sterke stereotyperingen wel echt tegen te gaan. Enerzijds is het mens eigen. Mensen hebben heel erg snel de behoefte om iemand die ze horen bewust of onbewust in een hokje te stoppen. Dat helpt natuurlijk ook gewoon om de wereld om je heen dat te categoriseren en het allemaal behalbaar te houden.
0: Ja, maar de wereld is zo verscheiden.
1: Daarom, ja. Dus dat is gewoon zo. Dat heb je zelf misschien ook. Je hoort iemand praten. Je vindt het mooi, je vindt het niet mooi. Dat doe je. Maar als je meer bewust bent van waar komen die verschillen nu vandaan? Waarom hebben we zoveel accenten, zoveel dialecten in Nederland? Mm-hmm. Dan kun je daar denk ik ook meer waardering voor krijgen. En meer respect voor andere sprekers en misschien ook schaamte tegengaan die daarmee samenhangt. Laatst publiceerde de Radboud Universiteit nieuw onderzoek naar sprekers met een Twents accent die minder kans zouden maken op een baan of misschien zelfs minder geld zouden verdienen.
0: Ja.
1: En we weten uit onderzoek dat dus heel hardnekkig is. Dat mensen er ook echt in geloven. Maar we weten ook dat dat niet aan de spreker ligt. Die spreker is niet dommer, minder intelligent, minder succesvol. Het ligt echt aan de luisteraar die spreker dan direct in een hokje plaatst. En binnen de eigen streek kan het wel weer een voordeel zijn natuurlijk. Ook om met een lokaal accent te spreken of met een lokaal dialect. Bijvoorbeeld in de zorg waar mensen dan juist ook weer behoefte hebben aan dat gevoel van geborgenheid en thuis.
0: Ja, in jouw boek of misschien ook wel in de atlas staat er dat de zachte G minder tot afkeuring in de Randstad strekte dan bijvoorbeeld het inslikken van de laatste EN.
1: Ja, dat schrijf ik ook in Super Brabants, dat Brabants worden vaak toch wel aimabel gevonden. Mm-hmm. Brabants zijn best wel geliefd. Ook om te imiteren. Mm-hmm. Moet wel zeggen, ik hoor het wel ooit hoor, dat mensen iets zeggen over de zachte G, maar dan vaak een beetje op een grappige manier. Niet echt afwijzend, maar veel meer ongezellig, een zachte G.
0: Ja.
1: Dat merk ik wel. En van die dialecten kunnen ook wel andere associaties hebben. Dus waar het Brabants dan vaak de connotatie gemoedelijk gezellig heeft, kan het in het noordoosten van het land dan soms wel wat vaker een boersimago hebben. Mm-hmm. Ja, klopt. Dus dat inslikken van de eindklank hoort daar ook bij.
0: Ja.
1: Dus Brommers kieken in plaats van Brommers kieken.
0: Ja. Maar goed, daar heb je ook nog de zwarte cross.
1: Ja, dus dat is natuurlijk ook onderdeel van, je zou het ook een beetje een geuze identiteit kunnen noemen natuurlijk.
0: Ja,
1: dus aan de ene kant heb je dat Calimero-effect van de landrand ten opzichte van de Randstad. Dus toch wat minder of altijd wat dat er wat slechter naar wordt gekeken. Maar je kunt er ook trots aan ontlenen. Dus zowel in het oosten van het land als in het PSV-stadion kun je boeren als geuzennamen in het stadion horen als je naar voetbal gaat kijken. Dus dat is heel interessant. Dus je kunt daar juist ook met qua identiteit wel ook weer iets uithalen.
0: Ja, ja.
1: Het is niet alleen maar negatief.
0: Nee, zeker niet. We gaan nu luisteren naar een column van Yvonne Ney. Zij behandelt in deze column de vraag wanneer bezit, of het nou gaat om materiële bezittingen of immateriële bezittingen, zaken als herinneringen, kunst of taal, ons bezit is.
4: Wat is van ons? In een verhaal van Tolstoj gaat een boer op zoek naar land. Hij denkt dat meer grond hem onafhankelijk zal maken en hij zich nergens meer zorgen over hoeft te maken. Hij krijgt één dag de tijd. Zoveel land als hij die dag kan omlopen, wordt van hem. Dus hij loopt. Eerst kalm, daarna steeds sneller. Telkens ziet hij nog een stuk dat hij niet wil missen. Hij loopt door, verder dan verstandig is. Op tijd bereikt hij het beginpunt. Hij heeft zijn doel gehaald. Maar hij valt dood neer. Uiteindelijk heeft hij niet meer dan 1,5 vierkante meter nodig voor zijn graf. Tolstoj schreef het verhaal in 1886. Na zijn grote literaire meesterwerken, zoals Oorlog en Vrede, schreef hij ook volksverhalen en sprookjes. Hij bewonderde de levende taal van gewone mensen, ongekunsteld, krachtig en dicht bij het leven. Is taal een bezit? Zodra taal bezit wordt, wordt ze een machtsmiddel. Iets waarmee je je kunt onderscheiden, maar ook anderen kunt buitensluiten. De levende taal is van niemand. Ze ontstaat in de monden van mensen, verandert voortdurend en blijft van iedereen. We zijn geneigd te denken dat bezit ons vrijheid geeft. Een huis, geld, spullen, zekerheid. Maar ook dingen die niet in een kast passen, kunnen bezit worden. Een herinnering, een overtuiging, een idee over wie we zijn. Zelfs een ervaring die we hebben opgedaan en die we vervolgens zorgvuldig bewaren. Alsof iets pas werkelijk van ons is wanneer we het hebben vastgelegd, benoemd en ons hebben toegeëigend. Ik denk nu ook aan het werk van Herman de Vries. Hij toont een stuk hout, een blad, een steen, een handvol aarde uit de natuur als kunst. Op het eerste gezicht lijkt dat geen kunst. Er is niets aan toegevoegd. Waar het om gaat is dit. Die wereld was er al. De kunstenaar hoeft haar niet te verbeteren, niet fraaier te maken, niet te benoemen. Hij kijkt alleen en nodigt ons uit mee te kijken. Een boomstam wordt geen kunst omdat de kunstenaar hem in bezit neemt. Hij wijst ernaar en wij merken nu pas op wat er al lang was. Dat is een bevrijdende gedachte. Iets hoeft niet door ons gemaakt te worden om betekenis te hebben. We hoeven het eerst niet te bezitten voordat het ons iets geeft. Die gedachte komt onverwacht dicht bij Franciscus van Assisi. 800 jaar na zijn dood wordt dit jaar wereldwijd herdacht als jaar van Sint Franciscus. We lezen zijn leven vandaag de dag opnieuw als een voorbeeld van eenvoud en vrede. En vooral van een andere verhouding tot wat ons omringt. Franciscus was de zoon van een rijke koopman. Hij koos voor armoede. En dit is geen oproep om maar alles weg te doen. Wat hij losliet was niet alleen bezit. Hij liet ook het idee los dat je iets moet bezitten om je ertoe te kunnen verhouden. Na 8 eeuwen heeft hij ons nog steeds iets te zeggen. We proberen zelfs te bezitten wat we niet kunnen kopen. Ons gelijk bijvoorbeeld, een herinnering, ons beeld van de toekomst, de ander van wie we houden. Maar hoe steviger we dat allemaal vasthouden, hoe kleiner onze wereld wordt en minder vrij. Vrijheid is niet dat je steeds meer van iets kunt krijgen, maar dat je steeds minder nodig hebt om je verbonden te voelen. Een boom hoeft niet van ons te zijn om schaduw te geven. Water draagt ons, ongeacht van wie het is. Een vogel hoeft niet van ons te zijn om ons 's morgens wakker te zingen. Een landschap wordt niet rijker als wij het in bezit nemen. Dat is wat kunst doet. Het maakt onze greep op de wereld even los. We zien dat er veel meer is dan wat we kunnen hebben. Dan juist valt ons misschien iets toe. Maar het wordt daarmee niet onze eigendom. Nee, we mogen het eindelijk zien. En wat we zien, opent iets voor ons. Als een poort waardoor we binnengaan. Niet met het oog op nieuwe eigendommen, zoals Tolstoj's boer. We zien onze plaats in de wereld. Niet als eigenaar, maar als deelnemer. Dat is een andere vorm van vrijheid.
0: Dank je wel, Yvonne. Je kunt je afvragen wie de bezitter van taal is. Wat denk jij, Christel?
1: Ja, dat is een heel complexe vraag. Ik denk dat we hier nog heel veel radio-uitzendingen aan zouden kunnen wijden. Mm-hmm. Ik hoor een aantal interessante dingen in de column, zoals over ergens bij willen horen, maar ook uitsluitend kunnen zijn. Dat is natuurlijk echt taal-eigen.
0: Ja.
1: Dat beschrijven zowel in de Atlas als ik in Super Brabant. Dat ja, zodra je taal gebruikt voor identiteitsvorming en het creëren van een groepsgevoel, betekent dat ook automatisch dat mensen die niet diezelfde taal spreken of niet dezelfde woorden of klanken gebruiken, daar buiten vallen. Dus ja, dat groepsgevoel ontstaat ook altijd in contrast met anderen. Dus je hebt ook die ander nodig die niet bij jouw groep hoort om mm-hmm. dat gevoel van identiteit daaraan te kunnen ontlenen. Aan de andere kant kun je taal

0: onze moedertaal te herkennen en te leren spreken. Er zijn ook taalkundigen die zeggen, nee, taal is echt een sociaal fenomeen. Dus je hebt je taalvermogen ontwikkel je door heel veel blootstelling aan taal. En uit die blootstelling leid je allerlei patronen uit af. En die kun je dan weer gebruiken om zelf taal te produceren.
1: Ja, en hoe zit het dan met kinderen die meertalig worden opgevoed?
0: Ja, inderdaad. Dus daarom is die meertaligheid ook zo essentieel. Dus dat kan op allerlei manieren. Het kan zijn dat je die talen achter elkaar leert, maar ook gelijktijdig. De ene ouder de ene taal, de andere ouder de andere taal. En taalwetenschappers zien er toch wel dat er gewoon één groot reservoir is aan taalkennis. Waar al die abstracte informatie over taal wordt verzameld. Die je dus aan de oppervlakte in verschillende vormen kunt uiten. In verschillende talen. Vandaar dat er ook altijd wordt benadrukt in de taalwetenschap dat die meertaligheid juist zo goed is. Dus als je hier in Nederland woont en je hebt een andere thuistaal dan het Nederlands. Lees je kinderen dan ook zeker bijvoorbeeld voor in die andere thuistaal, of dat nu Turks of Arabisch of Pools of Oekraïens is, juist om die taalkennis zo te stimuleren. Maar als we het dan even hebben over bezit, ik denk dat kunt die taal heel moeilijk loszien van de spreker als je het beschouwt als een natuurlijk fenomeen dat echt in je brein zit. Ik bedoel, je hand is ook niet vervreembaar. Nee. Dus dat geldt voor taal in zekere zin ook. Maar wat ik in de column van Yvonne ook heel mooi hoorde, is dat het wel tricky kan worden als taal wordt ingezet als een machtsmiddel. Ja. Dat zie je natuurlijk heel op allerlei niveaus wel gebeuren. Dat de taal, natuurlijk ook het hele idee van nationalisme, wat je ook zou kunnen doortrekken in regionalisme als het om dialect- en streektalen gaat. Sinds de 19e eeuw het idee van één staat of één regio, daar hoort één taal bij. Dat kan natuurlijk enorm uitsluitend werken. Dus ik denk op allerlei niveaus dat je kunt nadenken over die relatie tussen bezit en taal. Wat ze ook heel mooi zei, vond ik, was dat mensen ook bezit proberen te maken van allerlei dingen die niet eens geld kosten. Daar is taal ook een heel mooi voorbeeld van.
1: Ja.
0: Dus als we het bruggetje maken naar de jongeren. Jongeren zijn natuurlijk enorm bezig met het vormen van hun identiteit. Aan de hand van hun kleding, hun muzieksmaak, wat ze in hun vrije tijd doen, op welke social media platforms ze zich begeven. Maar ook die taal gebruiken zij om ergens bij te horen. En die taal is natuurlijk in tegenstelling tot naar festivals gaan of dure kleding kopen, gratis.
1: Ja.
0: Dus heel makkelijk in te zetten.
1: Ja, en het nummer wat wij zo meteen gaan draaien, wat jij ook uitgekozen hebt, dat heeft hier ook ontzettend mee te maken.
0: Ja,
1: want het gaat over de straattaal. En er zijn woorden die bekend zijn, net als aura, die dan net een andere betekenis gaan krijgen. En ook heel erg spetterend en levend voor jongeren zijn.
0: Ja, dus aura is al een aantal jaren in onze taal, in de jongerentaal. En aura is eigenlijk gebaseerd op een soort puntensysteem op sociale media, waarin je iemand een soort koelheid kan toeschrijven. Mm-hmm. Dus als iemand iets moois aan heeft, of iets goeds zegt, iets grappigs doet, dan kun je daar aura-punten aan geven. Dus dan zeg je bijvoorbeeld plus 5000 aura.
1: Ja.
0: Als iemand het tegenovergestelde doet, iets slechts, of ziet er niet zo goed uit, dan kun je ook aura-punten aftrekken.
1: Ja.
0: Het is heel symbolisch, zijn geen echte punten. Mm-hmm. Maar dat is een beetje hoe dat werkt.
1: Ja. Nee, en dat is ook weer anders dan de oorspronkelijke betekenis van het woord aura.
0: Ja, dus dat is, vooral, dat zie je vaak in jongerentaal.
1: Ja,
0: ook bestaande woorden kunnen nieuwe betekenissen krijgen.
1: Ja, precies. We luisteren nu naar Leni Woes, het nummer Aura.
2: This is Leni.
3: These American boys, they say what I hate. They say I love you, but this is all fake.
4: Meine Haare, Aura. Steppe durch die City mit, Aura. Meine Handbag, die ist Aura. Wer macht mir nach? Laura.
5: Ihr wollt wissen, wie mein Crush aussieht? Er sieht tough aus. Er ist groß und hat Riss, also passt auf. Seine Ex, sie heißt Laura. Juckt mich aber nicht, weil ich hab Aura.
6: Haare dann, Make-up sitzt wie angegossen. Erst haten sie und dann kommen sie angekrochen. Muss nicht flexen, aber bin voll gedressed in Designer. Sie will meinen Crush-Clan, aber der ist halt schon meiner. Damals beste Freundin, heute steht sie allein da. Bessere Rapperin als ich, kennt sicher keiner. Erfolg wird immer größer, Hater wollen, dass ich scheiter. Mein Bruder clean gestylt und der macht gleich weiter.
7: Meine Haare, Aura. Steppe durch die City mit.

0: Aura. Meine Haare, Aura. Steppe durch die City mit, Aura. Meine Handbag, die ist Aura. Wer macht mir nach? Laura. Ihr wollt wissen, wie mein Crush aussieht? Er sieht tough aus. Er ist groß und hat Riss, also passt auf. Seine Ex, sie heißt Laura. Juckt mich aber nicht, weil ich hab Aura.
1: Ja, das ist mein Outro. Die American Boys machen alles für Promo.
2: Ja, Aura, Laura. zij zingt in het Duits. Ja. Maar er zitten dus inderdaad die internationale woorden in. Net ook als Riz bijvoorbeeld.
3: Riz, ja. Riz is, komt van een bekende YouTuber, Kai Cenat. Die dat woord heel populair maakt. Dat komt eigenlijk van charisma. Dus heel veel uitstraling. Iemand met Riz heeft uitstraling en kan goed ja, flirten. Ja. Een Rizzler heb je ook. Ja, dat is zo ja. Iemand die dat goed kan.
2: En dat, ja, het flirten heeft het ook mee te maken. Versieren.
3: Zeker. Het is heel veel uiterlijkheden. Hè? Dus ze zegt ook, mijn haar heeft de aura. Mijn handtas heeft aura. Maar de ex van mijn vriendje, die heeft geen aura. Zij heet Laura. Dus, en Laura komt dan weer van loser aura.
2: Ja.
3: Dus je ziet ook vaak het gebaar, hè? Ja. De L. Dus Laura, aura. Ja. En ik was vorige week op een middag van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ter ere van het weekend van de wetenschap hadden zij hun gebouw beschikbaar gesteld. Het Trippenhuis in Amsterdam. En er waren allerlei activiteiten voor kinderen op het gebied van wetenschap. Ik had daar de Skibbidi Riz taalquiz.
2: Oh ja, ja.
3: En die hebben 7 keer gedaan met allerlei kinderen tussen de leeftijd 8 en 14 jaar en ouders. En als ik dan vroeg, wat zeggen jullie nu graag? Wat vinden jullie leuk? Dan zeggen ze toch heel vaak Aura Laura.
2: Ja. Ja, en Skibbidi en Sigma.
3: Ja,
2: 6-7.
3: 6-7 met het handgebaar. Ja, wordt ook nog steeds genoemd. Als ik op middelbare scholen kom, vinden ze dat toch wel een beetje achterhaald. Maar die kinderen vinden het echt nog heel leuk. Ja, dus ik, toen ze binnenkwamen ook en ze zagen taalquiz, riepen ze direct, oh, 6-7.
2: Ja.
3: Dat was echt nog steeds wel een blijvertje toch. Ja, had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat het sneller, steeds de volwassenen gingen zich op een gegeven moment ook echt mee bemoeien. Hè? Het was overal in de media en dan zou je verwachten dat het minder interessant wordt. Daar zit volgens mij het verschil tussen tieners en echt kinderen. Kinderen die vinden het vaak wat langer leuk. Ze zijn iets later dan de tieners.
2: Dat is natuurlijk wel waar. Dat, ja, deze kindertaal is ook weer anders dan de straattaal.
3: Ja.
2: He, want jouw collega Galit Morug, die heeft ook onderzoek gedaan in Gouda.
3: Klopt.
2: Naar straattaal.
3: Ja, onder jongeren met Marokkaanse achtergrond.
2: Ja, en dan blijken die woorden uit Surinaams te komen.
3: Ja, dat is echt super interessant. En ja, Galit en ik werken ook veel samen. We hebben begin dit jaar ook samen een onderzoek gedaan op allerlei scholen. Daar hebben een kleine 600 leerlingen aan meegedaan. Waarbij wij ook straattaalwoorden die in de jaren 90 al populair waren, opnieuw hebben voorgelegd. Dus we hebben leerlingen dan gevraagd, herkennen jullie die woorden en gebruiken jullie ze nog? En wat betekenen ze? En wij verwachten misschien, dat werd ook in de jaren 90 gedacht, toen de eerste wetenschappers met die straattaal aan de slag gingen. Dit vliegt zo weer over. Dit is echt iets van 2-3 jaar en dan hebben we het hier niet meer over. De vraag werd ook gesteld, moet je hier überhaupt wel onderzoek naar doen? Nou, wat bleek nu uit ons onderzoek? Heel veel leerlingen tegenwoordig, en het maakt niet uit waar je ze tegenkomt, of dat in Amsterdam is, of in Leeuwarden, of in Eindhoven, of in Goes, die kennen en gebruiken die woorden.
2: Ja.
3: En,
2: zelfs in België.
3: Er ontstaat zelfs in België, dus ook over de grens. Daar kun je heel veel dingen over zeggen. Maar wat we in ieder geval weten is dat ongeveer 80% van de woordenschat in Nederlandse straten afkomstig is uit het Surinaams, uit het Schanantongo. Dat zijn dan woorden als osso voor huis, doekoe voor geld, fitti voor een ruzie of vechten. En die zijn zo enorm verspreid geraakt door de jaren heen. Sommige zijn zelfs in het woordenboek in Van Dalen terechtgekomen met het label straattaal of jongerentaal. Dus waarvan we dachten, die mengtalen die ontstonden in de grote steden onder invloed van jongeren met allerlei etnische en talige achtergronden die bij elkaar kwamen, die heeft zich echt gewoon helemaal over het land verspreid. En zelfs over de grens. Mm-hmm. We hebben in Nederland natuurlijk een verleden met Suriname, een voormalig Nederlandse kolonie.
2: Ja.
3: In de jaren 70 kwamen er heel veel Surinamers naar Nederland. Nou, kinderen ook die hier opgroeiden, namen elementen uit hun thuistaal, uit het Schanantongo, mee in het Nederlands. Om zo hun eigen mix te maken. In België is het natuurlijk veel minder, maar ook daar zijn sommige woorden bekend. Mm. En wat mij enorm fascineert aan dit verschijnsel, is dat heel veel jongeren die woorden uit strata gebruiken, geen idee hebben waar ze vandaan komen.
2: Ja, ja.
3: Dus neem een woord als Yusu. Yusu komt van het Surinaamse Siriusu, betekent serieus of oprecht. Is een van de populairste woorden van dit moment. Welke school ik ook kom, overal waar ik het vraag, zeggen ze Yusu is ons favoriete woord. En als ik dan vraag waar komt Yusu vandaan, dan kijken ze moeilijk of dan zeggen ze ja, misschien is het Arabisch of zo. Dus ze weten precies hoe ze het moeten gebruiken. Wanneer wel, wanneer niet, wat het dan betekent. Maar ze hebben geen idee wat ze eigenlijk gebruiken en wat die oorsprong daarvan is. Dat vind ik heel fascinerend.
2: En heeft het ook niet te maken met je onderscheiden door anders te willen zijn?
3: Ja, daar heeft het alles mee te maken. Ja. En dat is al vanaf de jaren 50, toen met de opkomst van de eerste jeugdcultuur in Nederland, denk aan hippies, aan provo's, aan nozems, een ding geworden. Dus dat je je eigen cultuur creëert, daar hoort taal bij. Ja, ik noemde eerder al, ook kleding, haardracht, muziekstijl. Dat hangt allemaal samen. Maar waar jongeren in de jaren 50 nog mythes gebruikten om zich te onderscheiden van volwassenen, is dat nu natuurlijk hopeloos achterhaald. Kun je dat alleen nog als grapje gebruiken. Maar je ziet wel dezelfde patronen terugkomen. Want waar mythes van sodemieter kwam, negatief woord en opeens positief werd voor alles wat fijn, leuk, geweldig is. Zie je nu dat gebeuren met woorden als ziek.
2: Ja, dat heb je ook met die straattaal. Reppers gebruiken, bijvoorbeeld ziek.
3: Ziek, ja. En ziek is eigenlijk natuurlijk iets slechts, maar dat wordt dan positief.
2: Ja.
3: Gruwelijk ook. Je kunt ook dom gaan als je heel cool bent. Dan ga je dom.
2: Ja,
3: zo heb je er allerlei voorbeelden van die woorden die dan eens een positieve betekenis krijgen.
2: En ook woorden omdraaien, net als sma en ams.
3: Ja, dus een smaatje, een meisje, dat wordt dan een ams inderdaad. En bijvoorbeeld een meid wordt een dijm. Tarpen wordt praten. En ik zie jou daar het Smibanese woordenboek omhoog houden. Het is een heel interessant. Zou je eigenlijk een dialect binnen de straattaal kunnen noemen?
2: Ja.
3: Zo even het bruggetje weer maken naar de dialecten. Mm-hmm. Want die straattaal, dat is natuurlijk wel onder één noemer in heel Nederland. Maar er zijn heus wel lokale verschillen. En in de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost is een heel eigen vorm van straten ontstaan. Met een eigen levensfilosofie zou je ook kunnen zeggen. Van het Smibanese. En het woordje Smibanese komt van Smip. En Smip is dan weer de omkering van het woord BIMS. En BIMS is dan weer het straatwoord voor de Bijlmer.
2: Het
3: is een heel creatieve taal.
2: Ja.
3: Maar dat soort omkeringen vind je ook weer terug over de grens. In Frankrijk bijvoorbeeld, in het Verland, dat is een jongere taal in de omgeving van Parijs, zie je dat ook allerlei woorden worden omgedraaid. Dus het is ook weer niet exclusief iets van Nederland of van de Bijlmer. Maar die principes zie je overal terug. Hoe jongeren een eigen draai geven aan de taal en daar creatief mee omgaan. En dat is ook hoe straattaal is ontstaan als begrip. Voorheen noemde mensen dat smurfentaal. Smurfentaal omdat mensen dachten dat is een simpel taaltje dat de jongeren spreken. Het is ongeschoold, je komt er niet ver mee.
2: Niet dus, hè?
3: Tot er dus een taalwetenschapper aan de jongeren vroeg, hoe noemen jullie het dan? En zij zeiden, wij noemen het straattaal. En sindsdien is dat de term geworden.
2: En eigenlijk is het een vorm van tweetaligheid.
3: Absoluut.
2: Want zij spreken het alleen wanneer ze het willen.
3: Ja.
2: En voor de rest kunnen ze gewoon Nederlands.
3: Ja. Nou, je kunt je wel natuurlijk discussiëren over de vraag in hoeverre is straattaal echt een afgebakende taal. Dat zal voor de ene spreker meer gelden dan voor de andere.
2: Maar dat
3: er zijn
2: met
3: ook bijvoorbeeld
2: ook
3: jongeren. Nou, dat is ook de mooie overeenkomst. Er zijn jongeren die misschien alleen Yusu en Fissa voor feestje kennen. En verder geen straattaal gebruiken. Zijn dan echte straattaal gebruikers natuurlijk in mindere mate. Maar ze kunnen wel woorden uit dat straattaal repertoire aan hun eigen repertoire toevoegen. Mm-hmm. En daarmee hun taal verrijken. Want zo zie ik het wel echt. Als een vorm van verrijking. Net zoals je je taal met Brabant woorden kunt verrijken.
2: En dat gebeurt ook bij het hyperdialect.
3: Ja, zeker. Er zijn ook een beperkt repertoire aan dialect dat wel heel betekenisvol wordt ingezet. Dus waar mensen vroeger buiten de deur kwamen of binnen zijn huis en automatisch in het dialect met elkaar spraken, is dat voor jongeren veel meer een bewuste keuze geworden. Dus het is niet zo dat jongeren als ze elkaar tegenkomen automatisch Brabants gaan praten. Dat kan soms wel, of met een Brabants tintje. Maar juist als ze dan een grapje willen maken, als het gezellig is in de kroeg of in het stadion van PSV of met carnaval, dan gaan ze het even extra aanzetten.
2: Dat is het hippe. Maar wat ook een soort geheimtaal is, is het mogendreek tarpen.
3: Ja, inderdaad. Het omkeren, dus het tarpen voor praten. Ja.
2: Het omgekeerd praten.
3: Je had vroeger ook al van die geheimtalen. Dus we weten uit bijvoorbeeld eind jaren 80 dat de Ishtaal opkwam in Amsterdam-West. Zo de Spaarndammer buurt. Daar gingen jongeren, en dat is niet helemaal duidelijk ook iets te maken met hoe gedetineerden met elkaar communiceerden in een gevangenis.
2: Ja.
3: Maar ook jongeren gingen Ishtaal spreken, waarbij je voor elke klinker Ish zegt. Dus hallo wordt dan Heshalisho. Dat is heel ingewikkeld om zo te praten. Ik kan het ook niet hoor. Ik kan alleen hallo op die manier zeggen. Maar ik heb dus ook jongeren bij mij op bezoek gehad op het Meertens Instituut die vloeiend Ish-taal spreken. Die hebben dat geleerd in Amsterdam, in de tram bijvoorbeeld. En die hebben dat eigen gemaakt als een manier om zich te onderscheiden. Maar ook om hun taalgebruik niet altijd voor iedereen begrijpelijk te houden. Ja. Dus je kunt, dat is dan die uitsluitende werking van taal.
2: Ja.
3: Het wordt een soort geheimtaal, een codetaal.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: En dan heb je, via mijn kleinkinderen ben ik daarachter gekomen, weer een nieuwe vorm van taal. Want je had het net over fitty.
3: Ja.
2: Maar je fitje.
3: Ja, een oud fitje. Fitje.
2: Ja, ja, hoe zie je eruit?
3: Dat is weer elke
2: dag, eigenlijk hetzelfde woord. Maar,
3: ja, zeker.
2: En dat komt dan meer uit het Engels.
3: Ja, tegenwoordig, waar vroeger, dus jaren 80, 90, heel veel invloed uit Surinaams kwam. Wat we nu nog steeds wel zien, zien we nu vooral invloed uit het Engels. Dus we weten ook uit onderzoek van taalwetenschappers zoals Nicolien van der Sijs, die veel onderzoek heeft gedaan naar het Nederlands en ook naar leenwoorden in het Nederlands, dat voor het eerst het aantal Engelse leenwoorden in het Nederlands het aantal Franse leenwoorden aan het overstijgen is. En we verwachten dat dat nog wel even doorgaat. En dus ik zou zeggen, we hebben jongere taal in het algemeen. Daar kan jongere dialect onder vallen, daar kan straten onder vallen. Maar daar kan ook de zogenoemde Gen Z slang of de Gen Alpha of Beta komen. Al
2: denk ik,
3: slang ondervallen.
2: Ja.
3: Dus zo'n een, je hebt get ready with me's, de POV, de point of view, dat zijn echte TikTok termen. Riz is zo'n TikTok term, slay is een echte TikTok term.
2: Ja, ja, slay. Maar slay is ook weer zo'n omkering van de betekenis.
3: Ja, en ook gewoon dan to slay eigenlijk afslachten. Hè? Dat wordt dan ook, maar dat komt dan weer via allerlei subculturen in jongerentaal terecht en krijgt ook weer nieuwe betekenissen.
2: En ik was op vakantie in Italië.
3: Ja.
2: En daar zag ik ook brain rot.
3: Italian brain rot.
2: Ja, en dat, maar dat heeft te maken met games.
3: Mm-hmm.
2: Van Tung Tung Shahur.
3: Ja.
2: Of Ballerina Cappuccina.
3: Mm-hmm.
2: En Trippi Trappa.
3: Ja.
2: En ja, dit zijn woorden die hebben mijn kleindochters opgeschreven.
3: Ja.
2: En die, ja, dat is, daar wordt ook ergens op neergekeken.
3: Er wordt heel erg op neergekeken. Brainrot heeft natuurlijk, ja, het zit al in de naam, hè?
2: Ja.
3: Brainrot werd in 2024 nog verkozen tot woord van het jaar in Engeland. Dat had te maken met een nieuw verschijnsel, maar dat had ook echt te maken met bezorgdheid. Brainrot wordt als verschijnsel niet alleen door taalkundigen, maar ook door psychologen, door technologen, echt gezien als iets schadelijks voor jongeren. Dus brainrot, letterlijk hersenrot, het bederven van de hersenen door overmatig scrollen op je mobiele telefoon. En als dat misschien nog niet het ergste, maar wat je dan te zien krijgt, wordt dan gezien als hersenloze content. Dus content is eigenlijk alle informatie die je ziet, hè? Bijvoorbeeld van posts, memes, filmpjes.
2: Ja.
3: En nou, nu zijn die figuren zoals Ballerina Cappuccina grappig en leuk om naar te kijken, zijn door AI gemaakt. Hè?
2: Ja,
3: door AI,
2: ja, dat zeggen mijn kleindochters ook.
3: Figuren.
2: Ja.
3: En daar zit gewoon een heel eigen vorm van humor achter.
2: Mm-hmm.
3: Die andere generaties niet helemaal snappen of willen snappen.
2: Mm-hmm.
3: Maar jongeren vinden dat dus echt helemaal geweldig om daarnaar te kijken en dat door te sturen. En dat maakt echt onderdeel uit van hun jeugdcultuur.
2: Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk ook weer vergelijkbaar met de straattaal of de jongerentaal en dat jongeren gewoon hun eigen weg kiezen.
3: Ja, je ziet daar heel mooi in ook die beweging. Dus van die straattaal, jaren 80, 90, heel erg het principe. Jongeren komen op straat, als ze hangen op straat met elkaar in contact en nemen dingen van elkaar over. Nu is dat met de opkomst van de mobiele telefoon natuurlijk ook veranderd. Hè? SMS'en, chatten. En met de opkomst van AI komen daar weer nieuwe vormen bij. Dus dan zie je hoe die technologische vooruitgang steeds, volgens sommige achteruitgang, maar in ieder geval vooruitgang in ontwikkelingen, die taal constant beïnvloedt.
2: Ja, ja, ja. Ja, kladiladi.
3: Klap die laptop dicht. Ja,
2: ja, precies. Dat,
3: ja, dat is dan weer studententaal. Ook weer een heel eigen vorm van jongerentaal.
2: Ja,
3: je hebt
2: ja,
3: de kladiladi, je hebt ook de koa en de lawa, de korte en de lange wandeling, de biba, de bitterbal, het VVV'tje, het vriendje van vroeger.
2: En dan hebben we het nog geen eens over de korte en de lange ei gehad.
3: Nee.
2: Er zijn ook zoveel taaldingen. Die,
3: er zijn zoveel.
2: Maar we zijn aan het einde van dit programma gekomen.
3: Zo, nou, dat ging
2: de
3: snel.
2: De uur daar vliegt voorbij. Ja, heel hartelijk dank voor alle toelichting die je hebt gegeven op de taal. En er is nog, ja, we zouden zo nog een uur verder kunnen praten.
3: Absoluut. Ja, nou, wie weet komt het nog ooit.
2: Jawel, jawel. En nou, nog veel hartelijk gefeliciteerd met je prijs.
3: Dank je wel.
2: Oh, er is geen eindtune.
4: Nee, het is nog te vroeg.
3: Oh, te vroeg.
2: Nou,
3: nog doorpraten.
2: Ja. Nou ja, maar ik kan denken, want dadelijk dan vallen we eruit. Grensgeluiden werd vandaag gemaakt door Hein van Kemenaerde met als gast Christel Doreleijers. Super Brabants is uitgegeven door Ambo Antos. Atlas van de dialect in Nederland is uitgegeven door Lano. Deze boeken zijn in de boekhandel verkrijgbaar. Muziekkeuze Christel Doreleijers, techniek Henk Schiering en Adrie Lips. Wilt u dit programma nog eens naluisteren, dan kan dat via de podcast van Grensgeluiden of via heinvankemenaerde.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan is er weer een aflevering van Grensgeluiden, gepresenteerd door René Omen.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf, maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertruc. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. Twee dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertrug. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. In de afgelopen 3 maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd.

0: Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Trump maakte vrijdag een akkoord met Rusland bekend over de levering van diesel aan de VS. Buitenlandminister Berendsen noemde deze deal in het programma Buitenhof niet verstandig. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Er zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodlocaties in Zuidwolde en Warfum. Eerder deze week moesten er nog een 20-tal mensen buiten de nachten doorbrengen. De capaciteit in Ter Apel staat onder druk omdat de reguliere AZC's in het land vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang organiseren. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giertrus. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws op Breda Nu. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. De vrouw zat op de achterbank van een auto die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde om 3:15 vannacht. Twee andere inzittenden raakten gewond en moesten uit het wrak worden gezaagd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. De weg is afgesloten. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaak raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn verschillende rijstroken van de snelweg afgesloten. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Reddingsdiensten zijn aan het zoeken, maar geven de hoop langzamerhand op dat er nog overlevenden worden gevonden. De boot met vluchtelingen uit Ethiopië was onderweg van Djibouti naar Jemen en kapseisde enkele dagen geleden. Meer dan 80 mensen hebben de ramp wel overleefd. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. Breda.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giertrus. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. De politie heeft een grootschalige monoactie gehouden. De controle was gericht op afleiding in het verkeer door het vasthouden van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten. Vanuit een touringcar konden de spotters goed in andere auto's kijken. Er zijn in totaal 209 bekeuringen uitgeschreven. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws op Breda Nu. Ina Klaas, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaas is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Meta ontkent de beschuldiging. Lula maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 25 oktober. Nu hij bij de eerste ronde verrassend verloor van de rechtse kandidaat Bolsonaro, zoon van de vroegere president. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en Izmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: FM.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Zoet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. De 6 oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. De politie heeft een spandoek in beslag genomen en enkele demonstranten afgevoerd, meldt het ANP. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de Noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. De route wordt steeds meer begaanbaar vanwege de klimaatverandering die het ijs doet smelten. Eerder dit jaar probeerden ook 3 Chinese schepen de nieuwe verbinding uit. Die is korter en minder gevoelig voor vijandelijke aanvallen dan de zuidelijke route door het Suezkanaal. Er zijn zorgen over de impact op het milieu en de natuur. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is de brede update. Mijn naam is Marco Legiertrus. De politie heeft een grootschalige mono-actie gehouden. De controle was gericht op afleiding in het verkeer door het vasthouden van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten. Vanuit een touringcar konden de spotters goed in andere auto's kijken. Er zijn in totaal 209 bekeuringen uitgeschreven. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Tot zover de brede update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samen.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet de Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. De dreiging kwam binnen via een e-mail en wordt door de autoriteiten als uiterst serieus gezien. Volgens Poolse media zou de verdachte op sociale media al contact hebben gehad met een radicale organisatie. Maar verdere details zijn er nog niet bekendgemaakt. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Demonstranten droegen spandoeken en bandana's met teksten als "We support Hamas". De politie hield zeker één persoon aan, onder meer voor een spandoek waarop politici met Hitler werden vergeleken. De sfeer in de hoofdstad was grimmig en ook op een terras bij het Rembrandtplein ontstond een klein opstootje. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. Het weer: er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Muziek 21. La crème de la scène francophone. Attention au départ.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet de Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Want sinds de zomerstop is hij de coureur met de meeste punten op zijn naam in de Grand Prix. Dankzij een aantal geslaagde updates aan de Red Bull-auto presteert Verstappen optimaal. Hoewel de wereldtitel ver weg blijft, hoopt de Nederlander het seizoen op meer overwinningen. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Boom. Little girl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyad veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyad gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen over zelfgemaakte vuurwerkbommen en de vernieling van een kunstgrasveld. Al het vuurwerk is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog. De politie sluit aanhoudingen niet uit en is verbaasd over de achterloosheid waarmee vuurwerkbommen in elkaar worden gezet. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Dat heeft het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk zelf bekendgemaakt tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het knobbeltje is in een vroeg stadium ontdekt en bevindt zich alleen nog in de long. Op advies van zijn artsen laat hij het weghalen. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. In de afgelopen 3 maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om 4 projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. De politie heeft een grootschalige mono-actie gehouden. De controle was gericht op afleiding in het verkeer door het vasthouden van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten. Vanuit een touringcar konden de spotters goed in andere auto's kijken. Er zijn in totaal 209 bekeuringen uitgeschreven. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden na een aangestoken brand gisterochtend bij Rotterdam-Delfshaven zijn sneller verlopen dan gepland. Bij die brandstichting raakten 35 kabels van het treinbeveiligingssysteem erg beschadigd. 15 waren er compleet doorgebrand. Eerst dacht ProRail mogelijk zelfs tot morgenochtend nodig te hebben met herstel en testen, maar dat valt dus mee. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. In de afgelopen drie maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om vier projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over drie jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31, die volgende maand in Turkije begint. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld, blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Mogelijk gaat het om een oude boei. Wandelaars zagen de begroeide bal op het zand liggen en schakelden de politie in. Uit voorzorg werd een deel van het strand van Scheveningen 's middags afgezet, totdat de EOD het object veilig had onderzocht. En volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïnse leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giertrus. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. In de afgelopen 3 maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim €250.000 geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om 4 projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyadh opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental van de eerdere aanval gisteren op Riyadh door de Houthi-rebellen is inmiddels verder opgelopen na het overlijden vandaag van een gewonde Indiër. De autoriteiten in Dammam onderzoeken momenteel de schade en de veiligheid van de luchthaven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. In de afgelopen drie maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om vier projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Cover my trucks, I can't bear.

Joy, I need space. Love, I need me.

0: is de brede update. Mijn naam is Marco de Giertrus. De 6 oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen 3 mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Tot zover de brede update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren. Blikkie hier.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Giertus. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voor